0: nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwig duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

Ik ben Lotte van Wezemaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

Baanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.

0: oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers, omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

Toonland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vintageboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.be.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: je op autovakantie? Dan moet je bij Walcol Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walcol heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walcol.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, Treffi, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
6: Vandaag gaan we, dat is een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
7: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
8: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
9: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
10: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496-5354-53.
11: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
12: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
13: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
14: Boelehoef 3 in Pelt.
15: Hallo, ik ben Johan Veugelers en Liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

0: trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.
1: En dit is deze maand onze Limburgse lieveling, Sabine Tiels, Tegenpolen.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Verlof inzetten at F2Work op vrijdag 10 juli aanstaande van 5:30 tot 1:00 in het Acaciahof in Pelt met DJ Serge Broens. Inkom en barbecue is maar €25. Kom verlof inzetten met je collega's en vrienden, ook voor bedrijven, bij het Acaciahof.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer. Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
0: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
1: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tosso Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
3: Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.
4: Ik ben

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud app.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
1: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien. En natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497-2999-93.
7: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
8: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
9: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3, een pelt.
11: Bij Karweiwerken Evertier staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evertier zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
12: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
13: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.

0: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 11:30.

0: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op den buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
2: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
1: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
3: Heb jij hem al? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe!

Europeaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: Nationaal Park Bosland start de zomervakantie met 2 gratis natuuractiviteiten. Bezoekers kunnen de Traptour 20 fietsen. Een tocht van 50 kilometer langs 20 infopanelen met vragen over 20 jaar Bosland. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er 3 interactieve bosdetectieve expedities. Wie onderweg het mysterie van de snelle haas, wijze uil of sluwe vos oplost, ontdekt via een puzzel de geheime schuilplaats. De lokale politie Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken heeft de voorbije maand gerichte overlastcontroles uitgevoerd. Daarbij werden 7 PV's opgesteld voor drugsbezit en 1 voor drugshandel. 2 gezochte personen werden naar de gevangenis van Hasselt gebracht. Daarnaast nam de politie 2 fatbikes en een opgedreven e-step in beslag. Ook werden PV's opgesteld voor onder meer sluikstorten, openbare ordeverstoring en verschillende verkeersinbreuken. De controles worden voortgezet. In Maasmechelen is voor het eerst een tijgermug waargenomen. De exotische mug met zwart-witte strepen kan hinderlijke steken veroorzaken en is in tegenstelling tot de gewone muggen ook overdag actief. Ze kan in sommige gevallen ziektes overdragen, al blijft de kans in België voorlopig erg klein. Experts vragen om stilstand water te vermijden en waarnemingen te melden via muggenmonitoring.
0: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag is het meestal bewolkt met lokaal een beetje regen, vooral in het oosten van Limburg. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het 23 tot 25 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met maxima tot 27 graden.
2: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

still haven't found what I'm looking for, dan moet je gewoon door blijven zoeken volgens mij. Wel een mooie opener voor het programma Café René voor deze zondag 5 juli. U2 met I still haven't found what I'm looking for. Geduldig verder blijven zoeken, denken wij dan. Tot 10 uur vliegen wij erin. We hebben heel wat leuke muziek voor je. Zometeen bijvoorbeeld Natasha Bedingfield met Unwritten. Die komt uit 2004. Maar deze mag er ook best zijn. Marco Borsato uit 98. Nooit meer een morgen. En dat zou ook niet zo mooi zijn, hè? Geniet van elke dag. Goedemorgen en welkom.

0: Verlof inzetten. At F2Work. Op vrijdag 10 juli aanstaande van 17:30 tot 1:00 in het Acaciahof in Pelt. Met DJ Serge Broens. Inkom en barbecue is maar €25. Kom verlof inzetten met je collega's en vrienden. Ook voor bedrijven bij het Acaciahof.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
4: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Nieuw in Peer. Frituur-eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur-eethuis Chapeau.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
7: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
8: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
9: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op den buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
10: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
11: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
12: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
13: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

De band heet Soap, maar dat is een afkorting. S-O-A-P. Maar waar het voor staat heb ik geen idee van. Maar zij wilden in 1998 ons leren hoe dat wij een feestje moesten bouwen. Ik kan u verzekeren dat in mijn tijd, en dan heb ik het er echt al over die ethisch, dat ik aan puberen was en feestjes bouwde, dat wij het toen ook al konden. Op bijvoorbeeld Depeche Mode, I Just Can't Get Enough. Die komt er zo meteen aan. Na Eurythmics, Love.

0: you very much indeed. Good night, everybody.
1: Graag gedaan, jongen. Depeche Mode uit mijn tijd, zeg maar. Want toen wisten wij ook al hoe dat we een feestje moesten bouwen. I just can't get enough van dat op een zondag. Waar toch wel vaak ufs op het ontbijtmenu staan.
2: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.
1: Ik weet het, was misschien een flauwe op. I just can't get enough. Hè. Een uf is een ei in het Frans voor de mensen die het nog niet zouden snappen. Het top maar aan de hand met Pasen. Dit is Bananarama.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Verlof inzetten at F2Work op vrijdag 10 juli aanstaande van 5:30 tot 1:00 in het Acaciahof in Pelt met DJ Serge Broens. Inkom en barbecue is maar €25. Kom verlof inzetten met je collega's en vrienden, ook voor bedrijven, bij het Acaciahof.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
6: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
7: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497-29-99-93. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Je weet het, hier bij FM Goud laten wij de hits op Limburg los, omdat wij gewoon Limburgs leukste zijn en wij vinden Limburg ook heel leuk. Nu laten wij er één los van David Guetta en One Republic.

in Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

Het mooie aan dit programma is dat wij zijn begonnen daar straks met U2. I still haven't found what I'm looking for. En dat wij dit programma gaan afsluiten met mensen die het dan toch gevonden hebben. Namelijk M-People. Don't look any further. Wat wil zeggen dat ze het gevonden hebben. Maar eerst hebben wij nog een hele zonnige van Ricky of Richie Epoveri. Of Ricky Epoveri. Geloof ik dat je echt in het Italiaans moet uitspreken. Mamma Maria. En ik dacht dat het Mamma Miracoli was. Tot straks na 9 uur.

Maanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws.
1: Uit binnen- en buitenland.
3: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
4: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
3: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
2: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Dit is het regioradio nieuws.
3: Na een vertraging van een half jaar is de glijbaan van het stedelijk zwembad in het Sporting Genkpark opnieuw geopend. De opening liep vertraging op door technische problemen en het faillissement van de aannemer. Een nieuwe aannemer werkte de resterende punten af. Volgens de stad gaat de glijbaan pas open wanneer alle technische en veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Daarmee is het zwembad nu volledig operationeel. De stad Tongeren-Borgloon heeft 3 historische vaandels in bewaring gekregen. Het gaat om stukken uit 1876, 1894 en 1931 van de fanfare van Cecilia en de schuttersmaatschappij Sint-Bastiaan en de koninklijke katholieke Loonse Turnkring. De vaandels werden geschonken door de familie Gromme en krijgen een plaats in het historische stadhuis van Borgloon, waar ze bewaard en toegankelijk worden voor het publiek. Met de start van de zomervakantie is het funbad in Bad de Kimpel opnieuw geopend. Bezoekers kunnen genieten van glijbanen, waterspeeltuinen en andere attracties. Na een druk openingsweekend met meer dan 1000 bezoekers per dag neemt de stad extra veiligheidsmaatregelen. Redders, toezichthouders, gemeenschapswachten en politie houden toezicht. Wie de huisregels niet naleeft, riskeert een sanctie of een toegangsverbod.
2: De Regio Radio Weer Update. Van Ruben Wijtjes.
3: Vandaag is het meestal bewolkt met lokaal een beetje regen, vooral in het oosten van Limburg. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het 23 tot 25 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met maxima tot 27 graden.
2: FM Goud, liefde voor Limburg.

Schuip dat maar voor een rat in je keuken. Als restauranthouder lijkt me niet zo plezant. Wat kan je dan doen? De rattenvanger bellen volgens mij. Maar gelukkig word je daar uiteraard niet van. Met Rat in Me Kitchen van UB40 openden wij deel 2. En het is niet 9 uur zoals ik zei, maar 8 uur. Ja, ik was al een uur verder. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Hè? In dit uur gaan we even kijken hoe dat een man met een cover zijn eerste hit scoorde al heel wat jaren geleden. We gaan het ook hebben over dingen die voor het eerst gebeuren. En we hebben natuurlijk de leukste muziek voor de leukste luisteraars van Limburg. Wat dacht je van deze Savage Garden Crash and Burn?

0: Savage Garden en Crash and Burn. Maar gelukkig dat zweefvliegtuigen geen brandstof aan boord hebben, want de afgelopen week in Limburg, twee zweefvliegtuigen die met elkaar in botsing kwamen, daarmee neerstorten. Gelukkig hebben die jonge piloten zich kunnen redden met een piloot en geen brandstof aan boord van een zweefvliegtuig, dus ook geen brandgevaar. Dan is het niet Crash and Burn, maar gewoon crashen en that's it. En gelukkig zijn de twee piloten ongedeerd uit dat ongeval gekomen. We gaan verder met Bazaar, die een dolle nacht beleefde in Amsterdam.
1: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM Goud. Check snel dinoradio.be.

0: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
4: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
7: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met

0: Vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Oh, kind toch. Mo, de tristesse zit echt in haar stem. Je krijgt er zo medelijden mee. Het was een hit voor haar in 19, of wat zeg ik, in 2022, al 4 jaar geleden.
2: Een geurend tasje koffie, een krakend koekje daarbij en onze gouden hits. Fijne ochtend en veel luisterplezier van je FM Goud.
1: En nu hebben we een eigenlijk gouden hit echt wel uit onder het stof uitgehaald. Want het gaat namelijk over iets wat er gebeurde in 1946 op 5 juli. 5 juli 1946. De introductie van de bikini. Jawel, dat was toen al. En dan gaan we naar de zomer van 1960. Toen was er ene Brian Hyland. Die maakte er een hit over, over die bikini. Het jochie was toen nog maar 16. Het nummer kwam ook uit in de UK, hè, in United Kingdom, Engeland. Op 2 maanden tijd meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht van deze itsy bitsy teeny weeny yellow polka

Vandaag exact 80 jaar geleden dat de bikini geïntroduceerd werd. Niet te geloven dat dat al zo lang geleden is. Dan gaan we het hebben over een nummer van Elvis Presley. That's Alright. Dat was zijn eerste hit die hij scoorde. En het werd uitgebracht op 5 juli 1954. Maar het nummer is eigenlijk een cover van Arthur Cuthrop. Hij nam het al op 6 september 1946. Ja, toen ook die bikini uitkwam. Hè. Hij nam het op in Chicago, maar scoorde daar geen hit mee. In 1949 werd het opnieuw opgenomen. Toen werd het, eerst heette het nummer That's Alright, toen werd het That's Alright Mama. Maar op 5 juli nam Elvis, hij bracht het niet uit, 5 juli nam Elvis Presley That's Alright Mama het op tijdens een sessie in de Sun Studio. Elvis speelde akoestische gitaar, Scotty Moore bespeelde elektrische gitaar en Bill Black de contrabas. Het idee om het nummer te coveren ontstond gewoon heel spontaan tijdens een pauze toen Presley een snellere versie van That's Alright Mama improviseerde. Black begon mee te spelen en Moore voerde zich daar ook aan toe. Producer Sam Phillips hoorde het en vroeg het duo om het opnieuw te beginnen, zodat hij het kon opnemen. Er werden ook een aantal regels in het nummer veranderd en zo werd de eerste hit van Elvis Presley geboren. De B-kant werd de volgende dag opgenomen, dat heette Blue Moon of Kentucky. Dat was dus de B-kant. Maar 5 juli 1954, de trucker Elvis Presley nam toen zijn eerste hit op en meteen werd zijn carrière gelanceerd. Hier is Elvis Presley en That's Alright. Mama!

0: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
1: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
2: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
3: Belettering.
2: Lichtreclame en zuilen.
3: Frees- en doorsletters.
2: Lasersnijden en graveren.
3: Full-color digitale druk.
2: Spandoeken.
3: Vlaggen en banieren.
2: Webdesign.
3: Textielbedrukking.
2: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Koulillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

0: Niet hun grootste, maar wel een van de hits van Leopold III, 1991, Weg van jou. Wij zijn ook wel een beetje weg van jullie, luisteraars.
1: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.
0: En daarmee zijn wij dus ook serieus weg van jullie. Onze lieve luisteraars die dagelijks naar FM Goud luisteren. De Limburgs leukste. En wij laten met liefde voor Limburg de hits op je los. Wat dacht je van deze? Donna Summer, Queen of Disco. I don't wanna get hurt.

Starship and Nothing's Gonna Stop Us Now. Als je nu op social media kijkt, dan kom je heel wat foto's tegen van leerlingen die geslaagd zijn voor hun jaar. Die overgaan naar bijvoorbeeld het middelbaar of van het middelbaar naar de hogeschool of universiteit gaan. Voor al diegenen die geslaagd zijn, een dikke proficiat. En voor al diegenen die tweede zit hebben of herexamens, jullie moeten deze vakantie ook maar een beetje gaan leren. Alanis Morissette zingt erover. You Learn, 1995.

heeft natuurlijk niks te maken met leren op school, maar wel leren dingen uit je relatie leren. 1995, Alanis Morissette en You Learn. 2,5 minuten voor 9. Kijk, nu zit ik wel goed. Laat ons nog even een dansje placeren bij het zwembad voordat we naar deel 3 gaan van deze show Café René. Tot zometeen, na het nieuws.

Maanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.bouwinteriorbeauty.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
5: Een jongen van 10 uit Buggenhout is gezond en wel terecht. Er is gisteravond uren naar hem gezocht, nadat hij niet naar huis was gekomen. Voor de zoektocht zijn de grote middelen ingezet, onder meer een helikopter. Rond middernacht was hij terecht. Schepen die door de straat van Hormuz varen zullen heffingen moeten betalen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Peking gezegd. Bevriende landen krijgen een gunstig tarief. Iran zegt dat het samen met Oman aan nieuwe regels werkt. Zolang de voorlopige overeenkomst geldt tussen Iran en de VS, kunnen commerciële schepen gewoon doorvaren zonder kosten. Maar het is dus onduidelijk hoe lang dat zo zal zijn. In het oosten van de Franse Pyreneeën breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. De brand woedt in de buurt van Perpignan. Wegen zijn er afgesloten om de brandweer te kunnen laten werken. En de wind wakkert het vuur nog aan. Vrijdag zijn nog 3000 mensen geëvacueerd bij een andere bosbrand in de buurt, maar dat vuur is geblust. In Washington heeft Donald Trump zijn toespraak gehouden voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Dat deed hij in zijn gekende stijl.
6: Tonight we pledge allegiance to the flag they gave us and we say God bless the immortal patriots of 1776 and long live the cause of independence.
5: De toespraak begon met enkele uren vertraging. Het festivalterrein was geëvacueerd omdat er onweer onderweg was. In Washington is er een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Een reeks evenementen was daardoor al afgelast. Op het WK voetbal gaat Frankrijk door na 0-1 zege tegen Paraguay. En Marokko klopte gastland Canada. Het was na afloop daardoor onrustig in enkele steden in Nederland. De politie zette het waterkanon in en kreeg vuurwerk en eieren toegeworpen. 30 mensen zijn opgepakt. En Jonas Vingegaard start vandaag in het geel in de Ronde van Frankrijk. Zijn team Visma Lease Bike won in Barcelona de opener, een ploegentijdrit. Vingegaard kwam als eerste over de meet. De Tour blijft vandaag rond Barcelona. Afwisselend zon en wolken bij 27 graden. De komende dagen een paar graden minder, maar vanaf donderdag tikken we opnieuw de 30 graden aan of zelfs meer.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Nationaal Park Bosland start de zomervakantie met 2 gratis natuuractiviteiten. Bezoekers kunnen de Traptour 20 fietsen, een tocht van 50 kilometer langs 20 infopanelen met vragen over 20 jaar Bosland. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er 3 interactieve bosdetectieve expedities. Wie onderweg het mysterie van de snelle haas, wijze uil of sluwe vos oplost, ontdekt via een puzzel de geheime schuilplaats. De lokale politie Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken heeft de voorbije maand gerichte overlastcontroles uitgevoerd. Daarbij werden 7 PV's opgesteld voor drugsbezit en 1 voor drugshandel. 2 gezochte personen werden naar de gevangenis van Hasselt gebracht. Daarnaast nam de politie 2 fatbikes en een opgedreven e-step in beslag. Ook werden PV's opgesteld voor onder meer sluikstorten, openbare ordeverstoring en verschillende verkeersinbreuken. De controles worden voortgezet. In Maasmechelen is voor het eerst een tijgermug waargenomen. De exotische mug met zwart-witte strepen kan hinderlijke steken veroorzaken en is in tegenstelling tot de gewone muggen ook overdag actief. Ze kan in sommige gevallen ziektes overdragen, al blijft de kans in België voorlopig erg klein. Experts vragen om stilstand water te vermijden en waarnemingen te melden via muggenmonitoring.
2: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
3: Vandaag is het meestal bewolkt met lokaal een beetje regen, vooral in het oosten van Limburg. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het 23 tot 25 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met maxima tot 27 graden.

het Love Team uit de film Top Gun. Hè? En daarmee hadden ze dus een hit te pakken. Berlin, Take My Breath Away. Eigenlijk een adembenemend mooie plaat. Later brachten ze ook nog Like Flames uit. Maar dat werd niet zo'n groot hit als deze. Take My Breath Away. We zijn beland in deel 3 van Café René. En ook in deel 3 hebben wij heel wat leuke hits voor je. John en Vergelis hebben ergens een GPS gevonden, want ze vinden hun weg naar huis. Ofwel hebben ze broodkruimeltjes gelegd. Kan ook. Na deze, de jaren.

Zoals ik zei, met broodkruimels. Of misschien wel GPS. Hè. John en Vangelis, I'll find my way home. In 1982 waren er nog geen GPS'en, denk ik. Broodkruimels dus. De jaren gaan we heel snel doen. Het zijn er maar een paar. En wat ik ga draaien, dat wordt hier niet zo gedraaid op deze radio. Maar toch ga ik het doen. Af en toe moeten we even van het padje af. Gloria Montserrat, de Catnet Rapster, is vandaag jarig. Die doet ook nog presentaties en zo. Zij wordt vandaag 25. Dan hebben we een ex-tennister, Amélie Moresmo, beter, de Franse tennister, die wordt vandaag 47. En tenslotte, Riet Muilaert is vandaag ook jarig. Riet Muilaert kennen we beter als Jaco Bont. Zij wordt op een dag 49. En dat is vandaag. Ooit op een dag word ik 49. Vandaag dus. Gefeliciteerd.

0: Verlof inzetten at F2Work op vrijdag 10 juli aanstaande van 5:30 tot 1 in het Acaciahof in Pelt met DJ Serge Broens. Inkom en barbecue is maar €25. Kom verlof inzetten met je collega's en vrienden, ook voor bedrijven, bij het Acaciahof. Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Rommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
4: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3 in Pelt.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pijdieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.

0: Jonas Brothers, nummer dat je nu wel regelmatig op de radio hoort, want hij is nog vrij nieuw. Love Me to Heaven. Straks is er ook weer een Be My Guest.
1: Lokale bandjes, beginnende of net ervaren auteurs, organisatoren uit de regio. Onze deur staat werkelijk voor iedereen open. We ontvangen gasten altijd in Be My Guest. Iedere zondagochtend tussen 10 en 12 op je FM Goud. Wil jij ook eens op interview komen? Mail ons dan op redactie@fmgoud.be.
0: Dat kan je dus zeker doen. Straks tussen 10 en 12 is er dus weer een Be My Guest. In het eerste uur zit er een gesprek met Jean Jonkers. En Jean Jonkers is de general manager van Erpenrijden. Het park Erpenrijden bestaat dit jaar 45 jaar. En de general manager die komt daarover praten. Het tweede uur is het aan Ilse Melotte. Die komt na haar boek Paarden Weten Beter. Heeft zij een nieuw boek uit en het heet Paardenkracht. En zij komt daar uitgebreid over babbelen. Dat straks allemaal tussen 10 en 12 in Be My Guest met Erik Brake. Zeker blijven luisteren. Nu luisteren wij naar NXS Beautiful Girl uit 1993.

Vivi al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+. En online via fmgoud.be/Tenerife. Of via de gratis FM Goud app.

Marik Morrison en Return of the Mac. Zou het over die vrachtwagen gaan, dat merk Mac? Geen idee. 1996, Return of the Mac. Zometeen krijgen we Blue Hotel van Chris Isaak. Maar eerst deze mag ook wel zijn als wolf. Howling at the Moon uit 2016.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be. En bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
6: Inge Bakke, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakke beter kennen op www.ingebakke.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
7: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
8: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.

Chris Isaak en Blue Hotel. Een nummer waar ik eigenlijk instant vrolijk van word, dat is deze. Pato of Peto Benton uit 1994. Een cover, Baby Come Back. Maar niet zozeer voor de baby, maar zo voor zijn CD-collection of Bob Marley en andere materialen die hij had.

Moose Tea versus Hot and Juicy and Horny. Het kwam uit de 1998, zeker? Ja, in 98. Toen was het ook warm. En ja, deze week gaat het ook weer warm worden. Van vandaag valt het wel een beetje mee. Het blijft een beetje bewolkt, maar morgen zitten we rond de 27 graden. Hebben we daar straks gehoord in het weerbericht. Goed, ik zie dat het ruim 5 minuten voor 10 uur is. De hoogste tijd dat ik mijn biezen ga pakken en plaats ga maken voor Erik Brake, die een gesprek heeft met Sean Jonkers in het eerste uur. Sean Jonkers, general manager beter van Erper Heide. Dat park bestaat 45 jaar. En de manager, of de general manager, komt erover praten. Het tweede uur is Ilse Malotte aan de beurt. Ze had een boek, dat heette Paarden weten het beter, maar nu heeft ze een nieuw boek uit. Paardenkracht. En daar komt zij over babbelen. Blijf dus voor de rest maar luisteren naar FM Goud Limburg. Want ja, dat is echt wel de moeite, hè. De leukste hits. Met liefde voor Limburg laten wij ze op je los. En ik doe dat volgende week zondagochtend om 7 uur weer. Een nieuwe Café René. Geniet van je week. Misschien wel van je vakantie. En graag tot de volgende. We gaan eruit met Blondie Rapture. Tot volgende week. Ciao, kus.

Maanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Weerplaza.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
1: Na een vertraging van een half jaar is de glijbaan van het stedelijk zwembad in het Sporting Genkpark opnieuw geopend. De opening liep vertraging op door technische problemen en het faillissement van de aannemer. Een nieuwe aannemer werkte de resterende punten af. Volgens de stad gaat de glijbaan pas open wanneer alle technische en veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Daarmee is het zwembad nu volledig operationeel. De stad Tongeren-Borgloon heeft 3 historische vaandels in bewaring gekregen. Het gaat om stukken uit 1876, 1894 en 1931 van de fanfare van Cecilia en de schuttersmaatschappij Sint-Bastiaan en de koninklijke katholieke Loonse Turnkring. De vaandels werden geschonken door de familie Gromme en krijgen een plaats in het historische stadhuis van Borgloon, waar ze bewaard en toegankelijk worden voor het publiek. Met de start van de zomervakantie is het funbad in Bad de Kimpel opnieuw geopend. Bezoekers kunnen genieten van glijbanen, waterspeeltuinen en andere attracties. Na een druk openingsweekend met meer dan 1000 bezoekers per dag neemt de stad extra veiligheidsmaatregelen. Redders, toezichthouders, gemeenschapswachten en politie houden toezicht. Wie de huisregels niet naleeft, riskeert een sanctie of een toegangsverbod.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Vandaag is het meestal bewolkt met lokaal een beetje regen, vooral in het oosten van Limburg. Vanmiddag breekt de zon vaker door en wordt het 23 tot 25 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer met maxima tot 27 graden.
0: Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

0: We zijn hier bij Jean Jonkers, de CEO, mag ik wel zeggen, van Erperheide. En Erperheide bestaat 45 jaar. Jean, vertel eens, staan er dit jaar speciale evenementen op het programma voor de gasten?
1: Ja, dat klopt. We bestaan dit jaar 45 jaar. En voor onze gasten, onder andere vandaag, net nu als we dat interview aan het afnemen zijn, heten we onze gasten welkom met een drankje. We krijgen allemaal een drankje aangeboden vandaag. En verder hebben we ook speciale acties voor het zwembad in de maand juni. En waarschijnlijk gaan we die ook nog wel verder zetten de rest van het jaar. Dus bijvoorbeeld 45 jaar Erperheide betekent ook 45% korting op een zwembadticketje.
0: Ja.
1: Dus dat is onder andere een van de acties die we doen. We doen kleine verrassingen in de bungalows. Dus we proberen onze gasten bij heel dat verhaal van die 45 jaar te betrekken.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Want ja, 45 jaar Erperheide, ik denk wel dat we het oudste park in België zijn, als ik me niet vergis. Dat is toch al een heel geschiedenis. Om die hele geschiedenis op te raken, want dat gaat ons heel ver brengen. Maar misschien toch wel een bepaalde markante dingen die er in die 45 jaar gebeurd zijn.
1: Ja, 45 jaar geschiedenis. Ik heb er niet helemaal meegemaakt, maar toch redelijk. Ik ben in 81 hier begonnen, dus... In 84 begonnen, dus in 81 opengegaan, dus de eerste 3 jaar heb ik niet meegemaakt. Maar een paar belangrijke mijlpalen eigenlijk in de geschiedenis van de 45 jaar is denk ik 1. Het bezoek van koning Boudewijn, van wijl koning Boudewijn aan Erperheide, aan Peer. Dus dat was toch wel een indrukwekkend bezoek. Dat was nog voor de overkapping van de Markendom. Daarna zijn we gestart met de overkapping van het centrum eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan hebben wij de pech gehad dat we een brand hebben gehad. Dus waarbij heel het zwembad is afgebrand.
0: Ja.
1: En dat heeft ons ook de mogelijkheid gegeven natuurlijk om een volledig nieuw zwembad te bouwen. Een state-of-the-art zwembad. Wat nog altijd op dit moment ook een van de topbaden is van België. En ook van de grote regio, de EU-regio.
0: Mm-hmm.
1: En dan eigenlijk... denk ik 12 jaar geleden hebben wij de horeca uitbesteed aan Albron, onze partner. Dat was ook wel een mijlpaal in onze geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: En de afgelopen jaar hebben we dan, de afgelopen 5 jaar, hebben we heel het park verbouwd. Hebben we alle bungalows verbouwd, de infrastructuur terug aangepakt en eigenlijk het park klaargemaakt voor de komende 10 jaar. Waarbij we dus de laatste fase, dat was de afgelopen 3 maanden, het hele concept van de horeca vernieuwd hebben. En eigenlijk zijn we nu klaar voor de toekomst, voor op naar de 50 jaar, zou ik zeggen.
0: Inderdaad, want dan wou ik eigenlijk vragen, zijn er nog dingen in het vooruitschiet? Maar die dingen zijn eigenlijk nu allemaal de laatste jaren gebeurd.
1: Ja, eigenlijk hebben we ons park de laatste 5 jaar, dus eigenlijk vlak na corona eigenlijk, dus daar zijn we in corona mee begonnen, een volledige opfrisbeurt gegeven, volledig vernieuwd. En eigenlijk de meeste zaken zijn nu afgerond. Het gaat nu over kleine details, maar de grote zaken zijn afgerond.
0: Ja.
1: En voor de toekomst staan er voorlopig nog geen verdere ontwikkeling op het programma.
0: Ja, Erperheide heeft al inderdaad 45 jaar op de teller staan, maar is ook zeer geliefd bij de gasten. Want in de bepaalde ranking staan jullie in de top 3 van Europa, denk ik dan. Dat wil toch wel iets zeggen.
1: Ja, en daar zijn we ook enorm trots op dat we in de top 3 staan van Europa. Dus elke gast krijgt na zijn verblijf eigenlijk een enquête thuis gestuurd en dan mag hij het park in beoordelen. Dus we hebben 30 parken in Europa.
0: Mm-hmm.
1: En Erperheide staat daar eigenlijk als nummer 3 in Europa. Nummer 1 is Ter Hils, dat is onze collega's van Maasmechelen. Dus, ook een Belgisch park. En nummer 2 is dat een Frans park, wat eigenlijk ondertussen denk ik een jaar of 7 open is.
0: Ja.
1: En daarachter staan wij dus, als Erperheide, wat toch 45 jaar oud is. En dat willen we wel zeggen.
0: Ja.
1: Want dat is een van de oudste parken van de groep. Sowieso het oudste park in België. Dus daar zijn we enorm trots op. Dat is eigenlijk de verdienste van een team wat elke dag keihard werkt. Een team van medewerkers waar we dus heel erg trots op mogen zijn.
0: Ja, inderdaad. En jullie profileren jullie ook vooral als een familiepark. Dat is heel duidelijk. Je hoort het ook al wel eens van gasten vertellen. Die zeggen, ja, hier is eigenlijk alles voor de familie voorzien. Van de kleinste kleuter of peuter tot mensen die al hoogbejaard zijn. Dat is eigenlijk wel een bepaald bedroefd eigenlijk.
1: Ja, dus eigenlijk als Erperheide hebben we destijds, ik denk een jaar of 10 geleden, eigenlijk beslist dat we ons vooral gingen richten op de jonge gezinnen met kinderen.
0: Ja.
1: Het gewoon voor Erperheide is daarbij dat die eigenlijk ook het hele jaar door op vakantie kunnen gaan. Kinderen die niet schoolplicht zijn, kunnen ook in juni gaan. We zien nu ook bijvoorbeeld in juni dat we eigenlijk topbezetting halen. Toch van andere parken. Dat heeft alles te maken met die segmentatie naar die jonge gezinnen met kinderen.
0: Ja.
1: Ons zwembad is daarop aangepast. We hebben dus ook een water factory gebouwd in ons zwembad. Speciaal voor die doelgroep. En we hebben natuurlijk ook de indoor speeltuin, de Baluba, die zich heel erg richt naar die doelgroep toe.
0: Ja, ja. Moest je nu in kort nog een reclamespot mogen maken voor Erpenheide, waar zou je dat eigenlijk speciaal willen vermelden?
1: Ik denk dat het superbelangrijk is om te vermelden in die reclamespot dat wij dus gelegen zijn in een hele mooie regio.
0: Ja.
1: Waar je dus oneindig kunt fietsen eigenlijk en leuke dingen kunt ontdekken. Heel Bourgondisch, mm-hmm. Ook een belangrijke proef. En natuurlijk, bij slecht weer heb je eigenlijk alle mogelijkheden op het park zelf. En daarbij komt nog eens dat wij hier de Limburgse mentaliteit hebben, de Limburgse gezelligheid. En dat onze medewerkers gewoon iedereen graag welkom heten en ook met de beste service willen omringen.
0: Oké. Okay. Hartelijk bedankt jou voor dit mooie interview. Veel succes nog als CEO van Erpenheide de komende jaren.
1: Jij bedankt voor de aandacht.
0: Dank je.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Thuisverpleging Norsa Team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
2: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
5: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
6: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
5: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
9: Ik ben Mees Sommers en Liefde voor Limburg zegt mij: laat de zon in jullie hart.

Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste FM Gouden.

0: heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 7:30 tot 16:00 en op zondag van 7:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.deig.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Deig, puur brood en banketgeluk.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Nederland.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
1: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
2: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
3: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
4: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
5: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
6: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
7: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
9: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
10: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
11: De best beluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.be.

0: Ilse Melot, schrijfster van de boeken Paardenkracht en ook Paarden weten beter, is ook bedrijfsleidster van Horse Act. En daar gaan we het dan straks even over hebben. Maar eerst en vooral, Ilse, proficiat met uw nieuwe boek, met Paardenkracht. Ik heb door tijdsgebrek het nog niet kunnen lezen, maar ik was wel op de voorstelling en het heeft mij onmiddellijk aangesproken. Vertel eens, wat heeft Paardenkracht in zijn maarten?
1: Dank u wel, Erik. Ja, ook fijn dat je op de boekvoorstelling was. Ik heb inderdaad al twee boeken over paarden geschreven, maar eigenlijk zijn het geen boeken voor paardenmensen. Eigenlijk zijn het boeken, ik kan het anders zeggen, eigenlijk is Horse Act een mensgerichte organisatie.
0: Ja.
1: Want er zijn toch wel een heel aantal thema's, een heel aantal dingen die mensen van paarden kunnen leren.
0: Ja.
1: En enkele jaren geleden, 2 jaar geleden, schreef ik Paarden weten beter. Paarden weten beter was eigenlijk, dat was dus ook een beetje het proces dat ik zelf gevolgd heb. Paarden weten beter was een boek over, over hoe, over paardenpsychologie eigenlijk.
0: Ja.
1: Wat is de wereld van paarden? Hoe denken paarden? Hoe functioneert zo'n kudde? Wat zijn de principes daarbinnen? Hoe gaan paarden om met de waarde, respect en vertrouwen?
0: Ja.
1: Wat marcheert dat zo? Hebben paarden dan een ego, gelijk mens? Hoe functioneert het brein? En dan, om eigenlijk te komen tot... En dat is zo de hoofdmoot geweest van mijn eerste intensieve jaar met paarden. Hoe functioneert die stille taal van de paarden? De paarden die spreken geen taal van woorden. Maar die zijn zeer communicatief en zeer helder in hun communicatie
0: met elkaar.
1: Ja. Waar is dat daarvoor bekend? Maar ja, hoe doen ze dat dan? Die stille taal van paarden.
0: Mm-hmm.
1: En het boek is eigenlijk om, leert mensen om daar een stukje bij stil te staan. Omdat als we die principes van die energetische talen gaan begrijpen en we beginnen paarden te observeren.
0: Ja.
1: Dan moet dat geen eigen paarden zijn, maar gewoon paarden ergens in de wei. En je ziet en je begint te zien hoe dat, waarover dat die communiceren en hoe en waarom dat die zo communiceren.
0: Ja.
1: Dat is super interessant, want eigenlijk begin je daarna te begrijpen dat dat tussen mensen niet anders is.
0: Mm-hmm.
1: Hè?
0: Ja.
1: Wij mensen hebben een taal van woorden en wij kunnen zeer luidruchtig zijn, maar wij spreken ook een niet-verbale taal,
0: mm-hmm.
1: die wij onbewust ook opnemen van elkaar.
0: Ja.
1: En moest die er zijn, dan zouden wij veel meer. Niet op ons gemak zijn bij elkaar. Dus wat zegt die verbale taal? En we spreken soms van een 70-30 verhouding, maar ik geloof het eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Ik ben daar vooral dieper in daardoor gefascineerd geraakt, zal ik zeggen.
0: Ja.
1: Omdat ik zelf, ik ben stempatiënt en ik heb een jarenlange stemaandoening die onder andere mij een keer... Door een operatie heeft laten gaan, waarna ik telkens aan moest zwijgen.
0: Okay.
1: En wat dat heel bijzonder is, maar dat was eigenlijk fantastisch. Want met mijn paarden heel goed communiceren, in tegendeel. Ik ben maar beginnen echt luisteren.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En echt observeren.
0: Ja.
1: En dat was ongelooflijk. Wat er dan open gaat. Ja.
0: Ja. Omdat... Zij ook voortdurend in het nu leven en ook zich niks aantrekken van of dat je nu kwaad bent of niet. Alleen ik bedoel, zij zijn wat ze zijn. En dat is denk ik wel het bijzonderste aan mijn paard. Hè.
1: Ja, en als je een keer stilstaat bij die emoties van... die menselijke emoties, zal ik zo even zeggen... Dan zie je, als je daar een keer dieper op inzoomt, dan zie je dat eigenlijk de oorzaak van angst, kwaadheid, frustratie, dat je dikwijls in gisteren of morgen, hè, niet in het nu moment zit.
0: Mm-hmm.
1: En ja, paarden hebben een heel kort geheugen. Mm-hmm. En mensen die met paarden omgaan, die weten dat, dat je een paard, dat een paard legt oorzaak-gevolgverbanden. Als ik dat doe, dan zakt de stress. Of dan... dan moet ik dat doen. Dus zij leggen daar een oorzaak-gevolgverband, want zij gaan altijd naar stressrelease, naar... zij zijn heel gevoelig, heel spanningsgevoelig. En dus zij gaan altijd naar de situatie van de mindere spanning gaan.
0: Mm-hmm.
1: En, maar dat is ook de enige window die voor hun actief is. Hey, ik spreek soms over windows, omdat... Ik vergelijk het ook wel soms met onze computer.
0: Ja.
1: We kunnen heel veel actieve windows hebben, maar eigenlijk, en dan neemt heel veel RAM-geheugen en heel veel belasting voor de computer, maar eigenlijk is er maar één window actief. In het leven is dat eigenlijk ook zo. Er is de actieve window van het hier en nu.
0: Ja.
1: En hoe meer we present zijn, hoe minder we eigenlijk last hebben van al die negatieve emoties en hoe meer de paarden ons oké vinden en naar ons toe komen, dat is iets...
0: Ja, inderdaad, want als je stress hebt, gaat een paard eigenlijk in principe van je weglopen. Heb ik zelf ook al wel ervaren. Zijt je heel rustig, dan komt hij ook meteen naar je toe. En, en ik ben altijd blij als ik in de wei kom en de paarden ook onmiddellijk naar me toe komen. Dat geeft een goed gevoel en dan weet je dat alles oké is. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja, dus twee boeken, Ilse. Het boek Paardenkracht en daarvoor dus Paarden weten beter. Dus op dat gebied heb je al heel wat opgebouwd als schrijfster. Heb jij bepaalde inspiratie gehaald voor die boeken te schrijven dan? Zoals je eerder zei, wel uit hetgeen wat je hebt meegemaakt. Maar misschien ook uit andere dingen?
1: Ja, ik moet zeggen, dus Paarden weten beter was vooral mijn initiële fascinatie voor de stille taal van de paarden en dat stuk. De leefwereld van de paarden. En ik heb inderdaad dit jaar een recent gepubliceerd Paardenkracht geschreven, wat misschien wel een beetje het gevolg is. Mm-hmm. En Paardenkracht, deel 2 zal ik zeggen.
0: Ja.
1: En Paardenkracht is ook een mensgericht boek. Want eigenlijk, wat we van paarden kunnen leren is, een paard heeft eigenlijk een optimaal energiemanagement systeem.
0: Ja.
1: Paarden gaan geen energie verdoen aan niet relevante zaken.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen dat paarden niet spelen. Jawel, absoluut wel. Mm-hmm. En dat paarden, maar paarden weten dat ze altijd hun energie, dat er altijd capaciteit moet gereserveerd zijn.
0: Ja.
1: Om als er straks een dreiging is, te kunnen vluchten en die maximale capaciteit te kunnen opentrekken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is die voor hen van zelfbehoud, maar dat is ook... zij leven veel optimaler met hun energiemanagement systeem. En stress is een energievreter.
0: Ja.
1: Dus als we het preserveren, wat doen zij dan? Zij kunnen ook soms stress hebben voor dingen die, ik zeg maar iets, ze moeten op de trailer.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Of we hebben een paardencoaching sessie en de mens komt met heel wat emotionele lading.
0: Mm-hmm.
1: En zij vragen er niet om, maar aangezien zij zo hypergevoelig zijn, nemen zij dat ook een stukje over.
0: Ja.
1: Maar zij kunnen dan heel snel wat zij ervaren als stress, spanning die niet van hen is.
0: Mm-hmm.
1: Zij gaan die heel snel reguleren en terug van zich afzetten.
0: Mm-hmm.
1: Door paarden op verschillende manieren door te gaan rollen, te gaan schudden.
0: Ja.
1: Heel verschillende manieren.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk om hun paardenkracht, hun capaciteit, altijd optimaal te beheren en in te zetten voor wat voor hen belangrijk is. En ik kom zo bij de mens, maar uiteraard is wat is voor alle dieren belangrijk, is overleving van de soort.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb honger, nu ga ik eten zoeken.
0: Ja.
1: Ik heb nu dorst of nood aan bepaalde mineralen, ik zeg maar iets, of rust.
0: Ja.
1: Dan gaan we dat nu zoeken.
0: Mm-hmm.
1: De jongeren, in het kader van hun opleiding binnen de kudde, worden de jongeren opgeleid en is er altijd een heel verhaal, ik noem dat opvoeding binnen de kudde, mm-hmm, bezig, die essentieel gaat over respect en vertrouwen. En ook dat is voor hen overleving van de soort, want de kudde moet ten allen tijde ervoor zorgen dat de jonge paarden straks emotioneel sterke paarden worden, confidente paarden die zichzelf emotioneel kunnen dragen.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Eigenlijk als je datzelfde gaat dan toepassen op mensen, dan is dat eigenlijk niet anders. En dan is paardenkracht eigenlijk een uitnodiging om samen met de paarden, voor mensen,
0: ja,
1: om terug in hun kracht te gaan staan.
0: Mm-hmm.
1: En niet in hun kracht te gaan staan alleen, maar in die kracht te blijven staan.
0: Mm-hmm.
1: Hè, mensen die bij paarden werken, die weten dat als je niet goed in je vel voelt of je zit met je hoofd helemaal ergens anders of gefrustreerd, moet je vooral niet bij de paarden gaan.
0: Ja.
1: En als je dat wel doet, neem dan een moment om te aarde, met hier en nu toe te komen, in je lichaam te landen. En ga dan bij de paarden werken.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is paardenkracht een uitnodiging om in die andere windows van ons leven, op het werk, in de privé-window, om daar eigenlijk ook u bewust te worden van die interne PK's, die talenten die we allemaal, die krachten die we allemaal in ons hebben en die we allemaal hebben.
0: Mm-hmm.
1: En die daar durven in gaan staan en die durven inzetten.
0: Ja.
1: Zonder dat we emotioneel moeten ons gaan.
0: Ja, of krachten. Ja. Ja.
1: En dat is dus paardenkracht geworden, een uitnodiging om net als paarden veel meer zelfbewust en onze talenten zelf actief te leren inzetten. En talenten betekent niet, ik word schilder en ik heb veel talent, maar betekent eigenlijk bewust mijn energieën, ik spreek altijd over in de PK's, inzetten. En paardenkracht is een boek met eigenlijk een model.
0: Ja.
1: Een model dat gaat over twee merries en twee hengsten. Laten we zeggen, ik wil het niet alleen maar noemen een persoonlijkheidstype model, want het gaat niet alleen over persoonlijkheid, het gaat over energieën die we in ons hebben en die we leren inzetten.
0: Ja. En waar zijn nu die twee boeken eigenlijk verkrijgbaar? Want mensen die het dan willen kopen, kunnen die via een website kopen of een andere mogelijkheid?
1: Ja, ik heb de boeken liggen sowieso in alle boekhandels.
0: Ja.
1: Paardenkracht ligt bij de managementboeken en Paarden weten beter ligt bij de dierenboeken.
0: Ja.
1: Zo gedaan, omdat de foto's die in Paarden weten beter zijn, allemaal foto's, dan is het 25 foto's in, allemaal foto's die hier bij Horzek genomen zijn van onze eigen kudde.
0: Ja.
1: Heel kleurrijk boek. Het was een superfijne fotoreportage trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Paarden en emoties. Oké, we gaan dat een keer proberen vast te leggen op een foto. Waar dan Paardenkracht heeft de uitgever gekozen om een illustrator in dienst te nemen en eigenlijk om
0: te illustreren beter.
1: Ja, eigenlijk om in verschillende tekeningen paarden in verschillende houdingen vast te leggen. Dus dat is een heel ander type boek, maar dan ook deze bij de managementboek, een persoonlijke groeiboek.
0: Oké.
1: Dus, maar ik heb ook een... Horsek heeft ook een... het is genoemd de Horsepower Academy.
0: Ja.
1: Daar hoort de Rode Web bij, waar al onze diensten, wat je bij Horsek kan komen doen. Maar uiteraard staan de boeken daar ook op. Daar bestellen. Dus Horsepower is natuurlijk de naam van het model dat we ontwikkeld hebben en dat ook in het boek Paardenkracht uitvoerig wordt toegelicht.
0: Mm-hmm. Je had het dus al... Ja, inderdaad. Ja, sorry even voor de onderbreking, maar je had het ook al over Horse Act en Horse Power dan, het bedrijfje dat je leidt. Kun je daar nog eens iets over vertellen, waar de mensen daar dan eventueel ook voor terecht kunnen?
1: Ja, Horse Act is inderdaad de naam van onze organisatie. We zijn gebaseerd in Zuid-Leeuw.
0: Mm-hmm.
1: We zijn met een vijftal mensen en in ons team hebben we ook 11 paarden. Een beetje, een paar hengsten, een paar merries, meer jongere paarden, dus meer oudere senior paarden, zal ik zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Een heel heterogeen kudde.
0: Ja.
1: Wat je dan, je vindt alles op de website van Horse Act, mm-hmm. of ook op de Horse Power Academy.
0: Ja.
1: Wat ik kan komen doen is, we hebben dat genoemd een Horse Power Experience. En als Horse Power Experience is eigenlijk mm-hmm. een halve dag of een hele dag deelnemen met een groepje, binnen een groepje, om ja, die Horse Powers. Dat is te komen ervaren met de paarden.
0: Ja.
1: Alle oefeningen doen wij altijd in vrijheid met de paarden. Omdat het uiteindelijk gaat over... we gaan in gesprek met de paarden.
0: Mm-hmm. En dan
1: krijg je eigenlijk de paarden feedback op... we faciliteren een gesprek tussen deelnemers en de paarden.
0: In de vorm van paardencoaching dan? Is dat dan?
1: Dat is paardencoaching, maar eigenlijk ook, en dat was een beetje wat ik bedoelde, in de workshop.
0: Ja.
1: Paardencoaching, mensen denken vaak, ik moet een bepaald probleem hebben voordat mm-hmm. ik, en dan kan ik daarover coaching komen volgen. Nee, het horsepower model gaat over persoonlijke ontwikkeling.
0: Ja.
1: En wij faciliteren eigenlijk die persoonlijke ontwikkeling met de paarden via de horsepower activiteiten.
0: Mm-hmm.
1: En die kunnen zijn een workshop, of dat kan ook individueel zijn.
0: Ja.
1: Of wat dat noemen, een scan, wat dat ook nog eens komt met een geschreven verslag.
0: Mm-hmm.
1: Maar het vertrekt altijd van een individueel gesprek tussen de deelnemer en een paard. Ja.
0: Oké. Okay. Fijn, Ilse. Dat was dan eigenlijk alles wat we denk ik wel wouden vertellen over de boeken en over je organisatie. Ik bedank je voor dit fijne gesprek en wens je nog veel succes ook met de activiteiten en met de verkoop van het boek. En misschien dan de volgende keer bij een volgende boekvoorstelling.
1: Ça va.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
2: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
3: Zelf zout in de brand, weer niet bellen.
2: Terwijl s'avonds...

0: wint. En kom mee vieren. Tickets en info boerzebier.be. Ook FM Goud. Feest mee.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
2: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.

Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

0: Peelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Oh schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
0: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
3: Hallo, ik ben Wim, Beiardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiardpeer.be.
4: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
5: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
6: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleesal Hendricks. Deze maand filet cotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleesal Hendricks.
7: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
8: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Bosco straat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
10: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
11: Like us on Facebook.
12: We beschikken ook over 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.
13: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? 1 adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
14: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
15: FM Goud. Liefde voor Limburg.

Cruise met Classic Rock. YOLO met Happy 90s. En Dino Radio met de monsterhits uit de 70s en de 80s. Meer info op fmgoud.be.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Florennes in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Florennes en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
2: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Focus op Limburg. Vandaag weer op jouw favoriete regioradio voor editie juli 2026. Ons team bestaat uit Casper Derksen, Karine de Greven, Antoine Derksen en mezelf, Peter Vlemings. Zometeen heb ik een fijne babbel met de communicatieverantwoordelijke van Een Hart voor Limburg, Petronella Zelissen. Later dit uur komt ook Doreen Baans van politie Limburg Regio Hoofdstad nog met enkele preventietips. Wij heten jullie weer van harte welkom.
4: Liefde voor Limburg.
5: Ik ben Jorrit Hermans, voorzitter van ACV Limburg. En liefde voor Limburg betekent voor mij in de eerste plaats liefde voor al die Limburgers en die allemaal samenbrengen in onze buurt.

0: Een hart voor Limburg. Vanuit ons hart voor elk kind. Want elk kind verdient dezelfde kansen om te groeien en te bloeien. Samen maken we het verschil in Limburg. Jouw steun verandert levens. Ik praat hierover met communicatieverantwoordelijke Petronella Zelissen van Een Hart voor Limburg. Welkom, Petronella. Hoe bepalen jullie welke projecten of kinderen steun krijgen, Petronella?
1: In principe alle kinderen in Limburg die opgroeien in kansarmoede. Denk daarbij kinderen die omwille van inkomen, maar ook omwille van gender of ziekte of afkomst, niet alle kansen krijgen om tot volle tot ontplooiing te komen. Daarnaast richten wij ons ook heel specifiek op kinderen met een beperking, mentaal en fysiek, en kinderen die mentale ondersteuning nodig hebben. Wij doen dat op verschillende manieren. Die kinderen bereiken enerzijds door projectoproepen. Iedereen die met onze doelgroep werkt, kan bij ons een projectaanvraag indienen. En het is een jury die beslist wie wel of niet het geld krijgt. Daarnaast geven we ook structurele ondersteuning aan organisaties rond de doelgroepen werken. Denk aan Talen, de Talentacademie in Limburg, het Boost-project van de Koning Boudewijn Stichting, maar ook Kleine Prins en VZW Tuki, die werken met kinderen met een levensbedreigende ziekte.
0: En op welke manier meten jullie de impact van de donaties?
1: Nu, de makkelijkste manier is natuurlijk hoeveel kinderen bereiken we. En als ik kijk, naar dit jaar bereiken wij 7257 kinderen. Maar ik hoop dat wij daar toch echt wel de nodige impact creëren. Nu, onze projectindieners die moeten ook altijd 3 meetbare impactindicatoren kunnen noteren die wij ook controleren. En natuurlijk, het absolute succesverhaal is als zo'n project ingebed wordt, structureel wordt gemaakt in de toekomst, in de reguliere werking van onze projectindieners.

0: praten nog steeds met Petronella Zelissen van Een Hart voor Limburg. Hoe kunnen vrijwilligers of partners zich concreet engageren?
1: Nu, in Hart voor Limburg zijn mijn collega Hanne en ik samen met heel veel vrijwilligers, samen met ons bestuur, samen met onze partners, waardoor je begrijpt dat wij heel vaak gewoon die vrijwilligers nodig hebben om onze werking te doen bollen. Mensen die geïnteresseerd zijn, mogen altijd bellen of een mailtje sturen en wij zijn er altijd enorm dankbaar voor mensen die zich willen engageren. En als het niet bij ons lukt, dan zorgen wij dat de match gemaakt wordt met andere organisaties die wij kennen, die ook altijd nodig hebben voor goede vrijwilligers. En onze partners, ja, zonder onze partners bolt onze werking niet. We hebben onze partners nodig om kinderen in Limburg te kunnen ondersteunen. Maar ook daar proberen we ook te matchen met de projecten die wij ondersteunen.
0: Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen voor kinderen in Limburg, Petronella?
1: Oh, er zijn heel veel uitdagingen, vooral omdat we natuurlijk met zo'n diverse groep werken. Maar als ik u vertel dat op dit moment 1 op 7 kinderen ongeveer in armoede opgroeien, hè, meer dan 15.000 Limburgers, en in de mijngemeentes die cijfers zelfs kunnen oplopen tot 1 op 5, ja, dan weet je dat er nog heel wat uitdagingen zijn en wij nog heel wat werk voor de boeg hebben. We willen natuurlijk nog meer kinderen bereiken. We willen eigenlijk proberen nog structureler te werken om echt problemen in Limburg aan te pakken. Samen met partners thematieken vast te pakken en die echt uit de wereld te helpen.
2: Verlof inzetten at F2Work op vrijdag 10 juli aanstaande van 6:30 tot 1 in het Acaciahof in Pelt met DJ Serge Broens. Inkom en barbecue is maar €25. Kom verlof inzetten met je collega's en vrienden, ook voor bedrijven, bij het Acaciahof.
3: Pinopop 2026, het Tribute Festival op 8 en 9 augustus, Kristalpark Rommel, met optredens van Måneskin, The Doors, INXS, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be, Kristalpark in Rommel. Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
4: Boshuis Nieuw-Vosse Vem komt tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spijrips, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vosse Vem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.
8: Van Kinrooi tot Kortesum, van Bochel tot Borgloon.

0: praten nog steeds met Petronella Zelissen van Een Hart voor Limburg. En tot slot, welke doelen willen jullie de komende jaren bereiken?
1: In de ideale wereld zouden we niet bestaan. Want dat zou betekenen dat er geen kinderen in kansarmoede zijn en geen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Maar zolang dat wel nodig is, ja, blijven we onze schouders zetten onder al die prachtige projecten hier in Limburg die zich richten op die kinderen. We willen nog meer kinderen bereiken en zoals gezegd echt wel structureel inzetten op problemen die wij zien en proberen die uit de wereld te helpen hier in onze mooie provincie.
0: Ik dank u voor dit boeiende gesprek, Petronella, en wens je nog veel succes met Een Hart voor Limburg.
1: Dankjewel, Peter. Jullie ook. Merci voor dit gesprek.
0: Wij hebben tot slot zometeen nog een kleine babbel met Doreen Baans, communicatieverantwoordelijke bij Politie Limburg Regio Hoofdstad.
2: Liefde voor Limburg.
3: Hallo, ik ben Kim de Witte van de Partij van de Arbeid, federaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. En de liefde voor Limburg, voor mij, dat zijn de mensen. Ik heb 10 jaar in Brussel gewoond en ik vond de mensen in Limburg veel warmer, veel vriendelijker, veel echter, weet je wel. Limburg is Limburg, onvervangbaar.

0: En tot slot van deel 1 van Focus op Limburg heeft Doreen Baans, communicatieverantwoordelijke bij politie Limburg Regio Hoofdstad, enkele interessante preventietips en dat voor ons in verband met samenwerking en bewustwording. Doreen, hoe kunnen burgers nu zelf bijdragen aan een veiligere buurt?
1: Wel, onderhoud een goed contact met je buren. Het is zo belangrijk dat zij kunnen zien en melden wanneer dat er iets aan de hand is. En voor de rest, ja, zie je zelf verdachte zaken, meld die altijd via het noodnummer 101.
0: Wat is het belang van een goed contact tussen inwoners en wijkagenten, Doreen?
1: Wel, de wijkagenten zijn voor ons eigenlijk de oren en ogen op straat. Dus zij gaan info vergaren voor ons. En ja, die is zo belangrijk om verder te kunnen met onderzoeken. Dus ja, enorm belangrijk. Plus ook voor onze inwoners is de wijkagent het eerste contactpunt. Zitten zij met vragen? Hebben zij een probleem? Kan over allerlei zaken gaan. Dan kunnen zij dat rechtstreeks bij hun wijkagent melden.
0: En tot slot, welke rol speelt preventie in het dagelijkse politiewerk?
1: Wel, de meeste van onze politiemensen die op de baan zijn, die gaan natuurlijk aan repressie doen. Denk dan bijvoorbeeld aan de verkeerscontroles, aan het flitsen, maar zeker ook de mensen die wat op de noodoproepen van de 101 antwoorden. Maar ja, we hebben ook verschillende diensten die zich steeds meer gaan bezighouden met preventie. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze dienst communicatie. Zij organiseren allerlei infosessies, huisbezoeken, maar ook onze vrijwilligerswerking is heel belangrijk. Wij hebben een groot team van vrijwilligers die wat eigenlijk op allerlei manieren gaan proberen om aan preventie te gaan doen. Ook zij gaan infosessies organiseren, gaan op huisbezoek bij mensen, gaan tips geven. Dus dat zijn de twee diensten die zich daar bijna continu mee bezighouden.
0: Ik dank jou voor deze toelichting, Doreen.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.
1: Bosrand, bijten gewoon genieten.
2: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buiten gewoon genieten.
2: You need this.
3: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
4: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
0: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
6: Hallo, ik ben Ilse Wevers, ik ben de burgemeester van Oudsbergen. En liefde voor Limburg, dat betekent voor mij mensen die elkaar ontmoeten. Heel veel verenigingen die samenkomen. Heel veel mensen die kunnen elkaar ontmoeten op een zeer laagdrempelige manier. Dus eigenlijk een heel rijk verenigingsleven. Heel veel geëngageerde vrijwilligers die samen hun schouders ergens onder zetten. En zorgen dat het goed leven is in elke dorpskern in Limburg.

0: tijd om ons uur Focus op Limburg af te sluiten, waarin we samen even luisteren wat Casper en Karin zo meteen brengen in deel 2.
1: Tijdens de vorige uitzending stond het tweede uur vooral in het teken van cultuur. Ditmaal is het tweede uur vooral sportief gevuld. Karin en ik bezochten tijdens het Pinksterweekend het EK Karting in Genk en spraken met de organisator en de Europese kampioen. Ook wandelden we het Hasseltse Leonhuis binnen. We waren er eerder al te gast en hoorden toen over de evenementen die er georganiseerd worden. En dat maakte ons nieuwsgierig.
0: Veel luisterplezier zometeen.
2: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM-goud. Check snel dinoradio.be.

Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: Vastgoedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
3: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de telefonische triage voor de huisartsenwachtposten, de taak van noodcentrale 1733, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken. Dat zegt hij naar aanleiding van de lange wachttijden tijdens de recente hittegolf. 1733 kan je bellen als je een dokter van wacht nodig hebt. Tijdens de voorbije hittegolf liepen de wachttijden op tot soms 25 minuten. Daardoor raakte ook het noodnummer 112 overbelast. Van den Broeke wil nu oplossingen zoeken door bijvoorbeeld tijdens piekmomenten oproepen rechtstreeks door te schakelen naar de huisartsenwachtposten. In Flohen in de provincie Namen heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend folklorefeesten in Flohen en tijdens een optocht werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. De organisatoren bekijken vandaag of de feesten nog kunnen doorgaan zoals gepland. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Er is al 930 hectare natuur in de as gelegd. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Verschillende wegen in de buurt zijn afgesloten. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is de natuurbrand inmiddels onder controle. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Ondertussen gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump-resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en in de Kempen en Limburg is er kans op een bui. Temperatuur tot 24 graden. De komende dagen wordt het stilaan warmer. Vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
2: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: Limburg.
1: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
2: Goeiedag luisteraars. Wie zin heeft in een gezonde portie adrenaline, zet zijn radio het best heel iets luider. Want tijdens het vorige Pinksterweekend waren Karen en ik te gast op de kart in Genk om een bezoek te brengen aan het Europees kampioenschap karting. De temperaturen op en naast de baan liepen behoorlijk op tijdens de verschillende wedstrijden, maar ook in de pits. We maakten een uitgebreide ronde over het circuit en spraken met de organisator van het EK en vertegenwoordigers van de FIA. Op onze vraag wie Europees kampioen zou kunnen worden, kregen we van verschillende bezoekers de tip dat Eli Goldstein tot de grote kanshebbers behoorde. Wandelend door de pit gingen we langs bij Eli en zijn team. Terwijl er nog volop aan zijn kart gesleuteld werd, sprak Karin met de jonge, talentvolle coureur. Coördinator Manon van Engelen opende de deuren van het Leonhuis om uitleg te geven over een feestelijke start van de zomervakantie voor hun kinderen. Daarbij werkt de Hasseltse instelling samen met het Brusselse Leon Dance. Dans is een belangrijk middel om sociale inclusie te bevorderen en bij uitstek geschikt om de brug naar de brede samenleving te slaan.

0: Gierende banden, ronkende motoren en racen op het scherpst van de snee. In Genk verzamelde de absolute wereldtop uit de kartwereld zich onlangs voor de spectaculaire seizoensopener van het Europees kampioenschap. Op de iconische baan waar ooit Max Verstappen en Lando Norris groot werden, streden piloten om de felbegeerde podiumplekken in de koningsklasse. Karin en ik gingen op zoek naar de ultieme adrenalinekick en spraken met de organisator van het evenement.
1: Wij zijn dit weekend, of deze week beter gezegd, gastheer voor het EK karten. Bij ons op het circuit karting Genk Home of Champions. En dat is voor de klassen Academy, met rijders van over heel de wereld. En dan ook de schakelklasse, de elite, de Champions League van de karting in KZ en KZ2.
0: En je hebt het net al even aangehaald. Home of the Champions noemen jullie jezelf. Ik denk dat iedereen wel weet dat Max Verstappen, om zomaar eens zijn naam te noemen, hier zijn eerste stapjes in de racewereld heeft gezet. Maar er zijn nog wel wat namen hier die hier voor het eerst in aanraking kwamen met racen, hè?
1: Heel veel zelfs. Ik denk dat je de hele grid van de Formule 1 nu kan nemen. En die zijn allemaal hier gepasseerd. En al is het van heel ver of van heel dichtbij. Maar en de jonge man is ondertussen al wel wat ouder. Maar je hebt een Jenson Button die bij ons ingewoond heeft. 3 jaar lang. Jan Heijlen die nu naar de States gegaan is. Jerome D'Ambrosio die nummer 2 is bij het Ferrari Racing Team. En noem maar op. Norris, Russell, Hamilton.
0: Om zeer trots op te zijn. Toen ik naar hier wandelde zag ik vlaggen van over de hele wereld. Om zo maar eens wat landen te noemen. China, Australië, Nigeria. Hoe komt het dat ook al die exotische landen dit weekend hier vertoeven?
1: Ik verwees er straks naar de Academy. De Academy is eigenlijk een beetje een Olympische Spelen van de kartsport, georganiseerd door de FIA, waarbij elk land 1 tot maximaal 2 deelnemers mag afvaardigen. En dat gebeurt dus van over heel de wereld. En daar zijn we heel blij mee dat die allemaal hier zijn.
0: Oké, tot slot. Het weer, dat heb je alleszins al mee. Maar als je zo het hele circuit in vol ornaat ziet dit weekend, wat is dan jouw persoonlijke gevoel?
1: Dat we heel trots zijn dat we dit mogen doen. Het circuit bestaat al meer dan 40 jaar. In 2005 hebben we het layout kunnen doen zoals het nu is. En we hebben een pauze gehad van een viertal jaren op de internationale kalender bij de FIA, bewust. Maar we zijn heel blij dat we dit terug op het hoogste niveau mogen doen. En als ik moet verder gaan op de reacties van de rijders en de teams, zijn ze ook heel blij dat ze terug zijn.

0: verlof inzetten. At F2Work op vrijdag 10 juli aanstaande van 17:30 tot 1:00 in het Acaciahof in Pelt. Met DJ Serge Broens. Inkom en barbecue is maar €25. Kom verlof inzetten met je collega's en vrienden. Ook voor bedrijven bij het Acaciahof.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be. Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
2: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.

0: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
1: Bosrand, buitengewoon genieten.
0: You need this.
2: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
1: Bloematelier.com.
2: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
1: Het Bloematelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
3: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+. En online via fmgoud.be/Tenerife. Of via de gratis FM Goud app.

0: En achter de flitsende auto's, de ronkende motoren en de champagnefles op het podium schuilt een gigantische organisatie die alles in goede banen leidt. De FIA. Als wereldwijde autosportbond regelen zij niet alleen de Formule 1, maar bepalen zij ook de toekomst van het racen vanaf de basis. Zoals we onlangs zagen tijdens het EK karting in Genk. Maar hoe manage je de communicatie van zo'n wereldwijd miljardencircus? En hoe zorg je dat veiligheid en duurzaamheid de boventoon voeren? Daarin vroeg het aan de persverantwoordelijke van deze organisatie.
1: Mr. Gonzalo, what do you think of the European Championship so far here in Genk?
2: It's been great. I have to say that I am Spanish and I am very used to this kind of weather. And in the first round of the OK Championship in Valencia, we have terrible weather. So coming to Belgium and have this weather and this sun, it's amazing. So everything is very well organized, well prepared. So I'm very happy to be here with all this team.
1: Yeah, well, you see, we especially asked the sun for you.
2: Oh, thank you very much, because it's very nice to see. Maybe it's a little bit too much, but it's okay.
1: And the drivers are okay?
2: Yeah, so far so good. I think also in the Academy Trophy and the KZ drivers, it's been a good racing so far. We are waiting now for the finals to see how all develops, and we hope the best win.
3: Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: Dat dans inclusie bevordert is een bekend gegeven. Juist daarom organiseert het Hasseltse Leonhuis bij de start van de zomervakantie samen met de Brusselse organisatie Leon Dance een feest waarbij iedereen welkom is. Voor onze reden om coördinator Manon van Engel op te zoeken in het Leonhuis.
1: Het Leonhuis is een plek waar wij gezinnen in kansarmoede opvangen. De kinderen komen voor huiswerkbegeleiding en ondertussen zijn de ouders welkom voor een babbel, voor vragen over allerlei verschillende soorten dingen, een luisterend oor. En daarnaast organiseren wij met name op woensdagmiddag activiteiten, zodat deze kinderen ook hun talenten kunnen ontwikkelen of verder ontdekken. En hebben we onder andere een moedergroep, ja, eigenlijk van alles om deze gezinnen te versterken.
0: En op een van die aankomende woensdagen, op woensdag 1 juli, om precies te zijn, organiseren jullie een speciaal evenement, hè?
1: Dat klopt. Op 1 juli begint de zomervakantie. En wij willen dat dit jaar eigenlijk feestelijk inluiden. Daarom hebben we een samenwerking met Leon Dance uit Brussel. Toevallig heten zij ook Leon, maar ze hebben niets met elkaar, met ons te maken. Zij komen voor een dansnamiddag naar Hasselt. En zij gebruiken dans als bindmiddel om sociale verandering en inclusie te bevorderen. Iedereen kan eigenlijk aansluiten en meedoen. Zij zien dans als medium bij uitstek om mensen te verbinden met elkaar en hun omgeving. Dus wij hopen dat er ontzettend veel mensen zijn die langskomen en samen een fijne middag maken waarop dans centraal staat, maar zeker ook ruimte is voor een spelletje, een praatje, een hapje en een drankje.
0: En op welke manier sluit de visie en de missie van Leon Dance aan op die van het Leonhuis?
1: Ja, wij willen heel graag participeren met de brede samenleving. We willen ook onze gezinnen integreren in de brede samenleving. Dus we hopen dat niet alleen de gezinnen van het Leonhuis aansluiten, maar zeker ook gewoon geïnteresseerde gezinnen uit Hasselt met kinderen in de basisschoolleeftijd. En we hopen dat we dan daarmee ook de brug slaan naar elkaar. En we gaan ervan uit dat het een hele fijne middag wordt.
0: Oké, dat belooft wat. Mensen die geïnteresseerd zijn, waar moeten die zijn?
1: De middag begint om 1 uur op woensdag 1 juli en zal plaatsvinden bij ons in het Leonhuis. En dat is aan het Hemelrijk 25 in het centrum van Hasselt.
2: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
3: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
2: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
3: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
2: En kan ik ook meedoen?
3: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
4: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud.
5: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Bella Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
6: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis.

0: offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
1: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
2: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
3: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Favorcool airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heruteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
7: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op janssen-doe-het-zelf. dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels. Werk met gekende leveranciers. Mobitech. Dakdragers. Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Rommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De

0: voorverkoop slechts €20 online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 04 71 58 67 04.
2: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
1: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
3: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
2: Wist je al dat we een tweede eventtruck hebben? Je kan ons inhuren voor jullie feesten, barbecues, markten, evenementen enzovoort. We kunnen het drankgedeelte volledig voorzien en natuurlijk ook onze eigen artisanale bieren. Ook mogelijk met streetfood in American style. Alle info via info@delocht.be of telefonisch 0497 29 99 93.
4: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
5: Geniet de hele maand juli van onze zomersolde. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveermatras vanaf €952.
6: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
2: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
9: Mijn naam is Giel Kremers, ik ben prins carnaval van Kouwelil. En voor mij betekent Limburg de verbondenheid, het samen zijn met mensen, samen kunnen vieren, samen kunnen genieten. En dat iedereen elkaar vastpakt, een goede dag zegt, dat we gewoon allemaal verdraagzaam zijn. En met carnaval vieren we Limburg bijna elk weekend door het Limburgs volkslied af te spelen. Dat we allemaal samen luidkeels meezingen, dat is voor ons Limburg.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be.
2: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
6: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
7: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.
8: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepers NV.

harold.be of op harold.be, Kleinheidestraat 21 in Meeuwen. Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

Wat een binnenkomer deze zondagnamiddag. Dire Straits en Money for Nothing. En ondertussen weet je dan ook weer dat het een zomerhit was. Shakira featuring Wyclef Jean. Hier is hij met Hips.

Het weekend van de 80s en de 90s bij Zomerradio FM Goud Limburg. Liefde voor Limburg. Met de Jonas Brothers. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Een beetje fout. En Giovanotti. Italo pop met Libertà L'Anima.

0: piace, mi piace così.
1: Festivai is de plek waar muziek en beleving samenkomen met grote namen uit binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivai, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivai.be.
2: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
5: Ik wandel elektrisch, Mark.
4: Hoezo?
5: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
4: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
5: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Zomerbar Osgeleig. Even stilvallen op de buiten. Welkom bij Zomerbar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
2: RMR Projects.
3: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
2: RMR Projects.
3: Maakt van ieder project een erezaak.
4: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
5: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
6: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
7: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
8: Even minder als de Bloesems, KFC Genk, Bosland en Knubbeltjes Fly. Dit is FM Goud. Fijn dat

Mijn naam is Stijn van Baalen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Heel veel mensen zouden het van de daakje willen afschreeuwen tegenover hun partner. I Love You Always Forever van Donna Lewis. Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door. Laten we hopen dat we daar nog even van verwijderd blijven. Dit is Barclay James Harvest en

0: keer terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zelf zout in de brand, weer die bellen.
0: Terwijl

0: Parfum Goud. Feest mee.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
6: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
7: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
8: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
9: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
10: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
11: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.

Aeroheating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.

De ene wil het wel en de andere wil het absoluut niet. Texas, I don't want a lover, zo dadelijk. Ik blijf je uitnodigen, ook voor het volgende radiouur. Tot zo.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

Kaimi Fisher die kwam er inderdaad in met een leuke boodschap. Love changes everything. Dat is wel waar. De liefde doet toch niets. R.E.M. and Leaving New York. It's quite-

hier op de markt in Peer. Jawel, terug voor de eerste keer deze zomer. We hebben het over Muziek Kiosk met een prachtige liveband. Bruno Mars, Eros Ramazzotti en Clouseau. Ze komen er allemaal aan.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
6: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-23-2650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
7: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
8: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleeshal Hendricks. Deze maand filet cotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks. Vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleeshal Hendricks.
9: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.

0: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
1: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
1: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
3: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch in de studio's van FM Goud Limburg.
4: Ik was deze ochtend 20 voor 7 was ik al hier, denk ik.

Heb je FM Gouden Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/tenerife of via de gratis FM Goud app.

Het zijn wereldjongens en we mogen blij zijn dat ze afkomstig zijn uit België. Jawel, het is en het blijft nog altijd een Belgisch exportproduct. Leijers, Michiels en Soul Sister and Changes. De Cornels hebben straks een verhaal over 74-75. En Pete Townsend, Let My Love Open The Door. Ze mag binnenkomen.

0: binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow. En een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
0: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
1: Oh schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee. Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
0: 9 juli, een optreden van Papa Dre met jazzbandmuziek uit de jaren 1925 tot 1950.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.

0: NS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
1: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
1: Full color digitale druk.
0: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
3: We beschikken ook over...

0: 4 XXL wasboxen voor het wassen van fiets tot bestelwagen. De wasboxen zijn open 7 dagen op 7, van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
1: FM Goud vind je nu ook op TikTok. Volg je ons ook daar?

Misschien ben je nog aan het werk en misschien is het wel je laatste week voordat je in de hout en bovenlof gaat. Ik wil je althans een leuke en een mooie start wensen van deze week om gaan te werken. Ik weet dat je er nog niet mee bezig bent, maar toch, ik wil deze boodschap even meegeven. Samen met The Jam en The Town Called Malice. Blijf bij ons en geniet nog van de weekend, collega's. Tot morgen. Dag.

Graanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
3: De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren, want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
2: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe

0: hele fijne zondag, vroeger namiddag. Later namiddag. Vroege avond, zo
1: ja,
0: is het.
1: Ja, we zitten zo een beetje in het midden van het jaar. Dus zo van, ja, is het nu middag, is het avond? Ja, ja, laten we maar vroege avond, later namiddag.
0: Als je naar buiten kijkt, zou je echt nog niet zeggen dat het avond is. Hè? Want ja, goed, kijk.
1: Nee.
0: En je voelt, het is nog licht.
1: Ik wil ook net zeggen, je voelt het ook aan je oksels nog, dat het nog vol een bak is. Maar goed. Dus,
0: en het is hier al zo lekker warm binnen. Ja, en dan die temperaturen dan weer bij. Het maakt het allemaal wel een beetje, ja...
1: Ja, maar we gaan het proberen door te komen, Peter. Ja. We gaan de mensen een beetje plezieren met leuke muziek en de items die we hebben meegebracht vandaag. Net zoals vorige week hebben we ook ons vast item in het eerste gedeelte, kinderen van.
0: Hè. Ja.
1: We zijn ondertussen al heel wat weken gepasseerd, waar we ondertussen toch ook wel wat grote namen hebben zien verschijnen, als onder andere Julian Lennon, zoon van John Lennon, Nancy Sinatra, dochter van Frank Sinatra, Lisa Marie Presley, dochter van Elvis Presley, en ga zo maar door. En zo gaan we er zeker en vast ook nog een paar andere tegenkomen in de rest van het jaar. Maar daar straks meer over.
0: Ja.
1: En tweede gedeelte. Ik zal dat direct meegeven, want anders sta je zelfs weer langs mij te kijken van, had ik een next, jong?
0: Ja.
1: Nee, we hadden een paar weken geleden al over het nieuwe album van The Rolling Stones.
0: Oh.
1: Ja, daar gaan we een beetje op verder breien. Straks in het tweede gedeelte.
0: Zijn die dan toch nog zo snel?
1: Ja, die mannen zijn snel.
0: Wie had dat nog verwacht? Begonnen zijn we met een van Paul Simon, Late in the Evening, een nummertje uit 1980. Wat hebben wij nog voor jullie in petto? Wel, er komt er een hele leuke aan. By the way, hebben we het over de Red Hot Chili Peppers.

0: wat had Red Hot Chili Peppers waren dat met By The Way. En wanneer deze By The Way eigenlijk op single verschenen is, zijn er van het album Californication, wat dat uit 1999 afkomstig is, wereldwijd al maar liefst 12 miljoen exemplaren verkocht. En By The Way is de voorloper van een gelijknamige album dat in de zomer van 2002 verschenen is. We gaan tijd maken voor Kinderen van.
1: Ja, begin van het programma zeiden we al dat we toch al een paar grote namen gepasseerd zijn. Alhoewel, het zijn eigenlijk allemaal grote namen. Al zitten er soms zo'n paar tussen die iets minder bekend zijn met een echte naam. Maar de vader of moeder of beiden, die kennen we dan wel uit
0: des te
1: een...
0: beter.
1: Ja, des te beter, inderdaad. Vandaag gaan we terechtkomen bij de familie Cash. Dochter van Johnny Cash, de countryzanger Rosanna Cash, gaan we het over hebben. Het is de oudste van vier dochters van deze countryzanger. En na de scheiding van haar ouders woonde ze eigenlijk al een hele tijd bij haar moeder in Californië. Nu, Rosanna Cash is net zoals haar vader een countryzangeres, dan wel geen countryzanger, maar een zangeres. En we hebben ze eigenlijk ook samengevonden naar Peter op een plaat. En het zal dan een heel mooie countryplaat zijn waarschijnlijk. September, When It Comes, dit is Rosanna en Johnny Cash.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zet zout in de brand, weer die bellen.
1: Terwijl

0: FM Goud, feest mee! Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR Expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Vroeger, ja, vroeger was de zomer pas echt geweldig. Zon, muziek, blije mensen.
2: Maar oma, dat is nu nog steeds zo. In Peer bruist het van de zomeractiviteiten.
1: Echt waar? Ik dacht dat dat allemaal verleden tijd was.
2: Nee joh, we hebben gezellige evenementen, avondmarkten en nog zoveel meer.
1: En kan ik ook meedoen?
2: Tuurlijk oma, de zomer in Peer is voor jong en oud. Kijk op www.zomerinpeer.be en we plannen samen de perfecte zomer.
0: Zomer in Peer. Plezier voor jong en oud. Nieuw in Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
7: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
10: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

0: Living on My Own was dat van Freddie Mercury. In 1985 werd de plaat voor een eerste keer uitgebracht, maar dit was zonder succes. 2 jaar na het overlijden van Freddie Mercury hebben ze er dan een mix van gemaakt en die hebben ze dan uitgebracht. En hier bij ons was dat grandioos, grandioos schotje, maar dan ook een heel groot schotje in de roos.
1: Ja, schot in de roos kunnen we ook zeggen over de volgende plaat die je hebt klaarstaan. Ja. Trouwens, het is een groep, Peter, die je strakjes, als je snel bent, nog op het podium van Rockwerchter kan gaan bewonderen.
0: Als je een kaart kan krijgen.
1: Ja, inderdaad. Of je kan dan ook ergens rondlopen, dan hoor je ze zeker en vast ook. Ja. Zien zal iets minder zijn, maar horen het geluid

0: staat er wel hard genoeg om daar nog van te kunnen genieten. We hebben het over The Cure met... Sorry, Close to Me.
1: Oh.
0: Ja, er zat even een kikker in de keel. Mm-hmm. Close to Me is dus afkomstig van de Britse new wave band The Cure. Een plaat uit 1985. En het was trouwens ook de tweede en laatste single afkomstig uit het studioalbum The Head on the Door. Robert Smith, de zanger van The Cure, heeft al verschillende keren toegegeven dat Close to Me niet zijn favoriete nummer was. Want hij zei vaak wel eens van, we hebben betere platen gemaakt. Maar zo mag het toch wel zijn. Dit zijn ze, The Cure.

0: veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwie26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwie 26 bellen.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner, of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten, samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
2: Bosrand, buitengewoon genieten.
3: You need this.
4: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 9 juli, een optreden van Papa Dre. Met jazzband muziek uit de jaren 1925 tot 1950.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
8: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
9: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
10: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
11: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Pédieu.
12: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pédieu.
13: Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.be. Dat is Q-I-M-A-R-A.
14: Goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
15: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

Ik ben Rudy Franks en Liefde voor Limburg is voor mij fantastisch publiek hebben hier. En heel warm. Ik bedoel, Limburg, dat is het goede leven, hè.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
5: De Belgische fregat Leopold 1 kampt met een technisch probleem. Defensie heeft dat bevestigd. Het fregat maakt deel uit van een permanente NAVO-vloot. Het was in juni vertrokken voor operaties in de Noordzee en de Noord-Atlantische Oceaan en moest dit weekend aanwezig zijn bij een evenement in New York voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Maar het schip ligt al 2 weken aan de kant met pannen in het Engelse Norfolk. Defensie zegt dat het gaat om een probleem met de koeling van de motoren, maar geeft om veiligheid redenen geen verdere details. Een van de Oost-Europese verdachten van de zware verkeersagressie gisteren in Turnhout is aangehouden voor poging tot doodslag. Het gaat om een man van 35. Zijn vrouw van 38 is vrij onder voorwaarden, maar ook zij wordt nog verdacht van slagen en verwondingen. Het slachtoffer van de agressie is ex-profvoetballer Karel Snoeks. Zijn toestand is nog altijd kritiek. Snoeks is 53, hij wordt voorlopig in kunstmatige coma gehouden. Het parket onderzoekt verder wat er precies is gebeurd. De landen in OPEC Plus, zowat de belangrijkste olielanden ter wereld, gaan de komende tijd meer olie oppompen. Dat hebben ze vandaag besloten. Vooral Saoedi-Arabië en Rusland staan in voor de hogere productie met elk 62.000 bijkomende vaten per dag. Voor Irak zijn dat er 26.000. Zo willen ze de prijzen op de oliemarkt weer stabiliseren. Want door de oorlog in het Midden-Oosten schommelen die al maanden. De 7 landen houden een nieuw overleg op 2 augustus. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou volgens Griekse media het vuur wel onder controle zijn. De politie heeft een man van 76 opgepakt op verdenking van brandstichting. Zon en wolken wisselen elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zijn zonnig. Het warmt ook stilaan weer op met vanaf donderdag opnieuw maxima boven de 30 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Je hebt goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: Het tweede gedeelte van Just the Two of Us zijn we alvast met een plaat begonnen uit 1987. Was eentje van U2 en When the Streets Have No Name. Carlo die heeft ons in het begin van het programma al losgelaten dat hij een item had in het tweede gedeelte wat zou gaan over Rolling Stones. En het maakt me eigenlijk heel nieuwsgierig.
1: Nee, eigenlijk nieuwsgierig, Peter. We hebben een paar weken geleden al verteld dat er een nieuw album van die heren zit aan te komen.
0: Ik sta van verstomd dat die zo snel zijn.
1: Ja, maar als ze nog eens een keer op tournee gaan, ja, de wildste geruchten doen de ronde. Mick Jagger wil wel, de rest van de band, die ziet het eigenlijk niet zo hard zitten. Dus het zal even nog een moddertje vechten zijn eer dat we dat te weten komen. Of we die heren nog een keer zien op een podium gaan zien. Maar in ieder geval, ze gaan een nieuw album loslaten. Twee nummers zijn er al bekendgemaakt. Die zijn ondertussen al de wereld ingestuurd. Straks gaan we daar iets meer over vertellen.
0: Ah, dat is allemaal voor straks. Verder gaan wij met toch wel een zomerse plaat van Kid Rock and All Summer Long uit 2009.

of Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München, maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer. Vanaf 6 juli zijn we officieel open, maar op 5 juli houden we alvast een open deurdag ter kennismaking. Van 11 tot 3, kom langs en win een stevige korting op je eerste afspraak. Welkom.
1: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek. Voor het eerst in 7 edities gaat het festival door op 2 dagen. Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
2: Zelf zout je de brand weer niet bellen.
1: Terwijl s'avonds de beste

0: feest mee.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
5: Steenlast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
6: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
7: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
8: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
9: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

0: 1992, waar we toen deze Too Funky van George Michael is uitgekomen. Carlo, The Rolling Stones, een nieuw album. Je hebt al twee nummers die ze op ons hebben losgelaten. En die hadden wij ook graag het vervolg geweten.
1: Ja, inderdaad. Ik ga je het vervolg geven. Het album, het nieuwe album. Zoals we de voorgaande keer al vertelden, gaat eigenlijk terug naar de beginselen van The Rolling Stones. Dus het heeft meer zo wat

0: Dus de originele Rolling Stones gaan we er nog eens op te horen krijgen. Dus het is uitkijken en het album verschijnt volgende week. Op 10 juli gaat het uitgebracht worden aan iedereen die het wil hebben. En ik denk dat ik toch wel een van de eerste ga zijn. Maar goed. ze hadden al twee nummers bekendgemaakt die afkomstig zijn van het nieuwe album. Er gaan twee andere nog bekend gemaakt worden volgende week, de komende week. En dat is The Jealous Lover and the Divine Intervention. Een nummer waar eigenlijk ook Robert Smith van The Cure op meespeelt. Mm-hmm. Jealous Lover is trouwens ook een ontspannen nummer waar rocker Steve Winwood op de Rodos piano op meespeelt. En op een andere nummer is nog eens een keertje Robert Smith te horen als gastmuzikant. Al is het daar beperkt gebleven tot wat gitaarmuziekjes. Nu, Mick Jagger vertelde ook tijdens de albumpresentatie hoe de samenwerking ontstond met Robert Smith van The Cure. Toen hij hem tegenkwam in de studio, op weg naar iets te eten of te drinken heel waarschijnlijk, of naar het toilet te gaan, wie weet. Zei hij tegen Robert Smith, nu dat je toch bent, kan je beter even met ons meekomen de studio in en een nummertje samenspelen. Dus so far, so good. Ze hebben het samen uitgebracht. Foreign Tongues is het album dus van de Rolling Stones, het nieuwe album. Het is trouwens het 25e studioalbum van deze rockveteranen. En er worden wel wat grote namen opgeschreven, want ze spelen onder andere muziek, niet alleen met Robert Smith, maar ook met Steve Winwood, Paul McCartney, de drummer van de Red Hot Chili Peppers is erop te horen, Bruno Mars en zelfs Charlie Watts. Die is ondertussen wel overleden, maar blijkbaar heeft hij nog een nummer ingespeeld net voor zijn overlijden. En ook dat nummer staat erop.
1: Een album om zeker in je collectie te hebben.

0: Zin in een avond vol sfeer en meezingers? Kom dan op vrijdag 31 juli naar Slagerwood. Dit aan de molen van Kattenbos in Lommel. Met optredens van Rudy Rosso, Sam Goris, Willy Sommers, Laura Lin en de Romeo's. De grootste slager is live op één podium. En na het optreden gaat het feest gewoon door met een afterparty met DJ Geert Jansen. Dit tot 3 uur. Tickets in voorverkoop slechts €20. Online via slagerwood.be en bij verschillende voorverkoopadressen in Lommel. Slagerwood 2026. Mis het niet.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
4: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
5: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
6: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
9: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
10: Belettering.
9: Lichtreclame en zuilen.
10: Frees- en doorsletters.
9: Lasersnijden en graveren.
10: Full color digitale druk.
9: Spandoeken.
10: Vlaggen en banieren.
9: Webdesign.
10: Textielbedrukking.
9: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
11: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
12: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
13: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
14: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het 8e sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
15: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.

0: Axel Red was dat met El Danse Sol uit 92. Carlo, ik denk dat we moeten opruimen.
1: Ja, nee, je bent gewoon de andere kant aan het opkijken.
0: Ja, ik kan het maar aan.
1: Ik ga het scherm daar dadelijk aanzetten. Nee, we gaan inderdaad er een einde aan moeten breien. Er zijn nog wel wat een paar collega's die ook nog hun ding willen komen doen vanavond. Zeker leuke dingen. Zeker aan je radiotoestel gekluisterd blijven. En ook volgende week, want dan komen we weer terug zeker, hè?
0: Ja, bij leven en welzijn zijn wij volgende week graag bij jullie terug met de nieuwe Just the Two of Us. Tot dan.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat vol je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
2: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
3: In Koekelare in West-Vlaanderen is een jonge wielertoerist om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De man van 25 uit Oostende reed vanuit een zijstraat de voorrangsweg op toen een auto hem greep. Een verpleegster die toevallig passeerde diende de eerste zorgen toe. Langdurige reanimatiepogingen waren vergeefs, de man stierf ter plaatse. De bestuurster van de aanrijdende BMW was in shock, maar raakte niet gewond. Er is een zogeheten supertyfoon onderweg naar enkele Amerikaanse eilanden in de Stille Oceaan. In de loop van zondagnacht en maandagochtend passeert tyfoon Bafi over de eilanden Guam en de noordelijke Marianen. Weerkundigen voorspellen naast overstromingen extreme windstoten met een kracht tot 315 km per uur. In het gebied wonen zo'n 200.000 mensen. Er zijn al grote noodvoorraden, voedsel en water aangelegd en een honderdtal noodgeneratoren om de bevolking op te vangen na de passage van de storm. De eerste echte toeretappe is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. In een sprint bergop in Barcelona kreeg hij de zege cadeau van zijn UAE-ploegmaat Tadej Pogacar, die tweede werd. In dezelfde tijd pakte Remco Evenepoel plaats 3 en Jonas Vingegaard plaats 4. De Deen behoudt wel het geel. Intussen staan de maandag- en dinsdagrit in de Tour mogelijk op de helling door de bosbranden in Zuid-Frankrijk en de extreme hitte. De organisatie zou drastisch inkorten of zelfs schrappen. Overwegen. En Elise Mertens zal haar titel in het dubbelspel op Wimbledon niet verlengen. Ze verloor samen met haar dubbelpartner Zhang van een Chinees-Taiwanese duo onder wie haar voormalige dubbelpartner. Mertens en Zhang wonnen wel de eerste set, maar daarna ging het mis. In het enkelspel is Mertens wel nog in de race nadat ze zaterdag Jelena Rybakina uitschakelde, nummer 2 op de WTA-ranking. De nacht is zacht en droog met hier en daar wat lichte bewolking, minima tot 16 graden. Maandag opnieuw zonnig en warm, lokaal tot 28 graden. De voorbode van opnieuw een hele warme week.
2: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zacht.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer. Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7:00. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
2: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is S-T-I-C-O.
4: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach. Bruisendlommel.be.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
7: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer, Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7 uur. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit, vers, vertrouwen.
2: Boer zoekt bier keert terug naar Diepenbeek.

0: 1 augustus. 3 podia, meer dan 15.000 festivalgangers en een line-up om duimen en vingers bij af te likken. Overdag zetten Frans Bauer, Marco Schuitmaker, Sam de Bruin, Joe Hardy en vele anderen de wei in vuur en vlam.
1: Zeg, zout in de brand, weer die bellen.
0: Terwijl

0: Van Goud, feest mee!
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: Meer vlees, meer smaak, meer voordeel bij Supervleesal Hendricks. Deze maand filet cotelet aan €6,99 per kilo. Biefstuk of entrecote vanaf €22,75 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. En onweerstaanbaar malse, sappige partysoufflakkies in hersluitbare dozen. Verkrijgbaar in 20, 50 of 100 stuks vanaf €14 per doos van 20 stuks. Perfect voor barbecue, familiefeest of gewoon omdat het lekker is. The place to be voor het lekkerste en voordeligste barbecuefeest. Supervleesal Hendricks.
5: Zeker in verzekeringen, Certas.
6: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
5: certas.be.
6: Certas, dat is CERTASS.
7: RMR Project.
8: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
7: RMR Projects.
8: Maakt van ieder project een erezaak.
9: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
10: Geniet de hele maand juli van onze zomersolder. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, natte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveer matras vanaf €952.
11: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
12: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
11: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
12: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
11: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
13: De zachte zijde maakt je zachter.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu. Eurocollect.

0: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
1: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
0: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
1: Wacht, echt?
0: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
2: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
0: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Bosrand, buiten gewoon genieten.
5: Brasserie Bosrand. Altijd welkom voor wat lekkers voor de lunch of diner of als relaxte halte om je dorst te lessen. Ontdek zeker onze gerechten samengesteld met onze lokale partners. De ideale pitstop voor je dagje Bosland. Kom genieten van de Limburgse gastvrijheid. Je vindt ons bij Landalpark Exel aan de Nieuwstraat 35.
4: Bosrand, buitengewoon genieten.
5: You need this.
6: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
7: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
8: JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
9: Geniet de hele maand juli van onze zomersolden. Maak nu gebruik van onze aanbiedingen en beleef elke dag dat heerlijk uitgeslapen vakantiegevoel. Matrassen, latte bodems en boxsprings van -20% tot -50%. Je hebt al een complete boxspring inclusief pocketveer matras vanaf €952.
10: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
11: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats. Bij het nieuwjaarsconcert door Jean Bervoets en de Lou Roman Band bijvoorbeeld. Op zondag 17 januari brengt acteur en zanger Jean Bervoets hulde aan de stem van de 20e eeuw, Frank Sinatra. Niet in New York, New York, maar de Zeepziederij, de Zeepziederij. U doet er goed aan nu al uw tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
12: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
13: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be. Beste reizigers, vlucht ZOMER met bestemming Peer staat klaar voor vertrek. We raden aan om geen koffers in te pakken, want alles wat je nodig hebt, is hier al.
2: Zon, avontuur, muziek, kinderanimatie, openluchtfilms. Je moet het land niet uit voor de perfecte zomer.
1: Laat je paspoort thuis en check gewoon in op www.zomerinpeer.be. Peer is jouw ultieme zomerbestemming.
3: Zomer in Peer. Dichtbij, maar onvergetelijk.
4: Deco, deco. Ramen en deuren en poorten.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
6: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
7: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
8: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
9: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
10: 9 juli, een optreden van Papa Dre. Met jazzbandmuziek uit de jaren 1925 tot 1950.
11: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
12: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
13: De zachte zijde maakt je zachter.

Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De zachte zijde maakt je zachter.

gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attentie!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
2: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
3: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
2: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
4: Prik en Tik Leopoldsburg, voor elk feest, groot of klein.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
4: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
5: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
4: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats. Bij het nieuwjaarsconcert door Jean Bervoets en de Lou Roman Band bijvoorbeeld. Op zondag 17 januari brengt acteur en zanger Jean Bervoets hulde aan de stem van de 20e eeuw. Frank Sinatra. Niet in New York, New York, maar de Zeepziederij, de Zeepziederij. U doet er goed aan nu al uw tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast Comilfo, Axel Peleman en Sonny van de Putten, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
2: De zachte zijde maakt je zachter.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Nieuw in Peer. Jilderimslagerij. 100% vers en kwaliteitsvol premium halal vlees. Kom langs en ontdek ons ruime aanbod. We zijn alle dagen doorlopend open van 8:30 tot 7 uur. Enkel zondag gesloten. Je vindt ons naast de Aldi in Peer. Jilderimslagerij. Kwaliteit. Vers. Vertrouwen.
2: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
3: Ga je op autovakantie? Dan moet je bij Walco Autovakanties in Pelt zijn. Van daktenten en dakkoffers tot sneeuwkettingen en kampeerartikelen, huren of kopen, Walco heeft het allemaal. Ontdek het aanbod op www.walco.be met de dubbele L. Of kom langs in de showroom in de Waterrijdstraat 5B en laat je inspireren.
4: Bistro Papillon in Kinderooi, dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3. Een pelt.
2: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Tuincentrum Tielers. Wij

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Vintageboutique.be.
1: Janse Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.com.

Cue. Haar stem heeft niets van haar kracht verloren. Dit is een pop-rocknummer waarin de Canadees nog eens stevig uithaalt. Geobsedeerd als ze is door het waken over en het beschermen van haar toen pasgeboren zoontje, Imre. Van harte welkom in een uurtje platenreservaat.

melodie kan heel eenvoudig zijn. Een ontwapende, fluwelen stem met een rijk gevuld muziekje, dat je doet heimwee krijgen naar die tijd waar de slagen van het leven zachter aankwamen. Moet je eens luisteren naar dit stukje fluisterpop van puur Vlaamse maatregelen.

Dit zijn oud en jong samen op een plaat. Het kan heel harmonisch klinken, ook al kreeg het de titel Sand May. En waarom ook niet?

nummer qui te parle, of zo je wil, Don't Leave Me, Verlaat Me Niet, Lieveling. Een Amerikaanse met Russische roots. Het heeft niets van doen met het bekende nummer van Jacques Brel. Het wordt een heerlijk, luchtig popliedje met een vrolijk en opgewekt calypso-ritme. Zij houdt van Parijs in de regen.

Dit is een Vlaming die toen een genre als een jas had aangetrokken. Het klopte allemaal. Je waant je bij het beluisteren van California Rain in een hangmat. De stem van hem laat je wegdromen, laat je meevoeren over de soepele gitaarklanken naar waar we ons als nergens thuis voelen. We hebben er nooit veel geloof aan gehecht. It never rains in Southern California. Op het einde van de song hoor je toch even het geluid van een zeemeeuw in San Diego.

Hey jongens, is dit een tof nummer van die meidengroep. Mooie, gevoelige, briljante stemmen. I really freaking love it. I love them like mad. Zelfs grootmoeder is er gek van. Stevast een stukje pop-perfectie. Het beste wat ze ooit gemaakt hebben. Je weet het, hij heeft een oei, donker, een vuil, zwart hart. God, geen racisme in het platenreservaat. Maar het is het beste wat haar ooit overkwam, hoor. Eén ding is erg spijtig. Het nummer stopt na 3 minuten en 26 seconden.

Call me, maybe. Ze willen zandkasteel bouwen, maar er is een gaatje in haar emmertje, dear Liza. Het wordt een zomers reggae nummertje.

Soms kom je haar heel toevallig tegen. De schoonheid bezit ze niet, maar ze is voor iedereen een goed mens. Smelt jij ook helemaal voor dit prachtig liedje van de koning van het Vlaamse lied?

lage, krakende soulstem en haar grote charisma konden ons bekoren. Een stem die je zo naast die van Tracy Chapman kan plaatsen. Een ontroerend nummer dat je hart breekt. Of jij begrijpt wat zij...

0: Dat is like a helicopter.
1: Hey, lekker beest. Zo moest hij ooit. Vertel me iets plezierigs, iets anders dan de krant. Zet de wereld maar eens aan de kant. Laat je hoofd niet hangen. Doe vooruit. Iemand op wie je altijd kan rekenen. Een van haar mooiste liederen is dit.

vertrek van Steven Page uit de band had er wel iets mee te maken, vermoed ik. Jawel, een verhaal van drugs, cocaïne. En toch geen boos lied, eerder sereen, melancholisch en van een haast tragische schoonheid. Een song waarvan je niet kan weglopen. Dit is de Canadese groep BNL, oftewel Bare Naked Ladies.

Neil Tennant en Chris Lowe nog eens te horen. Een muzikale euforie uit de onderwereld, het paradijs van de gelukzalige helden. En het Olympisch thema zit duidelijk in dit slotnummer verweven. Bye bye.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Weerplaza.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
1: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
2: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
3: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
4: Je opvallende radiospot morgen al op.

de radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Enopop 2026. Het Tribute Festival op 8 en 9 augustus. Kristalpark Lommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, In Excess, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Lommel.
1: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
1: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.

0: Zomerbaar Osgeleig. Even stilvallen op den buiten. Welkom bij Zomerbaar Osgeleig. Een gezellige pop-up langs de fietsroute, midden in het groen van de boerenbuiten. Hier draait alles om onthaasten. Een frisse pint, een streekdrankje of een simpel, maar heerlijk hapje. Geserveerd met een glimlach. Of je nu passeert met de fiets, langskomt met vrienden of de kinderen wil laten spelen in het gras, bij Osgeleig ben je altijd welkom om even te zitten, te genieten en te proeven van de zomer. Holstraat 1 in Bree. Op woensdag zijn we gesloten.
1: RMR Project.
2: RMR Project Zuid-Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Project.
2: Maakt van ieder project een erezaak.
3: Bloemen van het Bloemenatelier. Hetbloemenatelier.com.
4: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
3: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
4: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Van Kinrooi tot Kortesum, van Bocholt tot Borgloon.

ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Geir Segenk, Bosland en Knubbeltjes Fly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.
1: I want you to want me.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinteriorbezichtiging.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Gabby Kolenbunders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met al de schoonheid in de schaduw van de mijnen. En al de schoonheid wat dat er is, maar vooral Limburg samen.

Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud app.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon-parade. En laat je verrassen door een